Gracie Adams, that's so true, hoe me dan lograt hij heren. En dan kook me hij een keer raus bis op Strossen. Do hoe me naar een maat kou die op de heest van länger in de Weas een camion om CR-119 zu Eseboer. Do as actueel eng voorboen blokkeerd. En den accident die op de 13 had, ja, den als geramte stau lees is los alles op. En dan kook me ook gleich een bisschen op London. Do gaat het nämlich actueel eng uitstelling zu der Frida Kahlo, der ja, Kunst Ikon, die du ein bisschen weißt, wie sie dann eigentlich zu dieser Kunst-Ikon ging ist. Und Claire de Barthelmy war sich das ganze London gucken. Und du gehst da gleich ein paar Impressionen.